Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië, niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hantavirus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat 1 persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun nopjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. King.

Beatles, My Number in de Kinkstart. Goedemorgen. Ja, My Number heb je niet. Anders had je mij al lang gestalkt op mijn telefoon.

Aan het met je. Fijn weekend gehad, ondanks het wisselvallige weer. Het wordt ook vandaag enigszins wisselvallig. Lokaal is er nog een bui mogelijk, maar de droge momenten die hebben de overhand vandaag. Maar het wordt niet zo warm als de afgelopen week. Maar goed, dat mag de pret niet drukken wat mij betreft hoor. Hallo, ik ben Jim. Invallend voor Michiel Veenstra, die is nu nog op vakantie. Woensdag, dan is hij er weer. Dan is het vertrouwde stemgeluid van Veenstra dus weer terug op de radio. Tot die tijd ben ik er, of althans in de ochtend ben ik er. Ik ben Jim. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 9 met de avondshow. Nu dus nog tussen 6 en 9 in de ochtend. En die ochtend die begint niet bepaald rustig hoor. De nieuwe single van Muse komt er aan zometeen namelijk. Hey.

0: dag. Veenstra zet je aan elke ochtend op 10.
1: In dit geval is het nog Voorwald. Goedemorgen.
0: Veenstra zet je aan elke ochtend op 10.
1: Chill zometeen. Cryogen Muse.
0: Elke ochtend op 10.
1: Na de Bloodhound Gang, dit is The Bad Touch.

Het is ongelooflijk hoe ontzettend knijthard deze nieuwe single van Muse is. En I freaking love it, en ik ben daar niet de enige in. Oud King XL van Muse, Cryogen, hoorde je zojuist hier in de Kingstart. Goedemorgen zeg, hey, dat is nog eens een manier om je maandagavond mee te beginnen. Met die keiharde knijter van Muse. Maar er is meer fijne alternative rock om de dag mee te beginnen. Red Hot Chili Peppers zometeen. Na Lenny Kravitz. Even aanhouden de boel. De Mr. Cab Driver.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Je hebt wel eens van die algoritme-trends, weet je wel, dingen die jij dan specifiek de hele tijd voorbij ziet komen, omdat je gewoon één keer een videootje helemaal hebt afgekeken, waardoor het continu eigenlijk voorbij komt. En de trend die ik nu heb op Instagram, dat zijn video's van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers. En dan voornamelijk Flea, die gewoon heel erg gekke bewegingen doet en gewoon, nou ja, met de bas speelt zoals eigenlijk niemand anders dat kan. Ik heb daar toch wel ongelooflijk grote bewondering voor. Niet alleen maar de manier hoe Flea überhaupt de bas speelt, maar ook gewoon hoe die kan bewegen op het podium. Gewoon, hey, weet je, ik weet het, jullie vinden me tof. Dit is gewoon de muziek die ik maak. Let's go. Daar hou ik van. Dit is de Kingstart. Goedemorgen. Ja, je merkt dat ik daar dan soms nog een klein beetje aan twijfel. Maar we kunnen gewoon fluitend de dag door. Letterlijk en figuurlijk met Gorilla's. Dit is de nieuwe single. Dit is Orange County op Kink.

0: koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
8: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is druk met een Nederlands cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Het ligt nu aan de zuidwestkust van Afrika. Drie passagiers zijn overleden, onder wie twee Nederlanders. Waarschijnlijk door het virus. Aan boord zijn nog meer Nederlanders. Hoe het met hen is, is niet duidelijk. Zeker is wel dat twee bemanningsleden ziek zijn. In Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier wordt door SOS-dolfijn naar een opvang gebracht. En daar gaan ze kijken hoe ze hem kunnen redden. Het komt niet vaak voor dat zo'n dolfijn hier aanspoelt. Dan het weer van Weer Online. De dag begint grijs, maar later vanochtend klaart het op en schijnt de zon. Vanmiddag in het binnenland buien. Het wordt 15 graden aan zee en 17 tot 21 landinwaarts.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247.
8: Kink, dit is het station van...

met een omgedraaide K. En dat maakt het voor mij dan de Special K. Maar dan heb ik de betekenis van deze plaat van Placebo enigszins wel een klein beetje verkeerd begrepen. Het gaat namelijk over ketamine. En hoe dat dus zorgt, kennelijk. Ja, ik heb het nooit genomen, die druk. Oh ja. Een beetje hetzelfde zeggen, I am not a crook, zeg maar. Nee, nee, echt oprecht. Ik heb nog nooit ketamine gedaan. Maar het schijnt dus zo te zijn dat je daardoor de rush die je hebt, het gevoel van verliefdheid, dat je dat dan immens over je heen krijgt. En dat je daarna eigenlijk alleen maar meer wil. Dus ontzettend verslavend werkt het. Anyway, tot zover deze, tot zover het spuiten en slikken moment van deze Kingstart. Goedemorgen. Het is 7:15. Goed dat je erbij bent. Later deze ochtend, ja, dat is echt, het is zo ontzettend vet. Deze week op Kink, kans op kaarten voor het gehele weekend van Rock Werchter. En daarmee, met het hele weekend bedoel ik dus de donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, het grootste rockfestival van België. Een festival waar je eigenlijk bij moet zijn als je Alternative Rock ook maar enigszins leuk vindt. Kaarten win je deze week op Kink. En ook binnen nu en een uur. Ja, dan komt de kinkprijzigheid weer voorbij. Ach man, wat ben ik nu al jaloers op degene die die kaarten pakte vandaag. Anyway, goedemorgen, dit is de Kinkstart. Zometeen de Pretenders, don't get me wrong, naar Biffy Clyro.

The Pretenders en Don't Get Me Wrong in de Kinkstart. Goedemorgen, zeg hé. Terwijl er in Oostenrijk granaten afgaan tijdens kampvuren, luister jij gewoon lekker naar de Kinkstart. De fijnste alternative rock hier op Kink. 7:10 is het. En gewoon even vingers in de lucht. Of in ieder geval heel erg benieuwd. Wat vind je ervan wanneer de dochter, dan wel zoon van een bekende artiest, zelf muziek gaat maken en gaat uitbrengen? Nogal een discussie zie ik vaak online, dat als er dan zo'n naam opstaat, bij wijze van, echt toch al snel Nepo Baby, Nepo Baby. Maar dan op de negatieve manier wordt dat dan gebracht. Van ja, het enige wat dit succes oplevert is het feit dat. Maar is dat wel zo? Ik ben altijd heel erg benieuwd wanneer ik bijvoorbeeld, denk aan een Gene Gallagher, zoon van Liam Gallagher van Oasis, is met Villanelle echt wel echt hele toffe dingen aan het doen. Die band, Outkick Self, Placebo hebben ze bijvoorbeeld gemaakt. Woensdag komt die band ook met een nieuwe single. En nog zo'n ander recent en nu opkomend voorbeeld, dat is Violet Grohl. Dochter van Dave Grohl van The Foo Fighters. En ik moet zeggen, weet je, even los van de naam, het is echt helemaal te gek, joh. En dat vind ik dan ook wel tof als het gaat om Violet. Zij heeft eigenlijk expres, zonder dat haar vader er ook maar iets van af wist, heeft zij haar debuutalbum gemaakt. Het eerste album waar onder andere Thumb op staat en ook Cool Buzz. Echt een nieuwe single die echt helemaal te gek is. En dan moet je dus nagaan dat je dan als Dave zijde een keertje gaat lunchen met je dochter en zij komt ineens hier. Pa, ik heb een album gemaakt, wat vind je ervan? Helemaal weggeblazen was die. Ja, en dat vind ik dan wel weer tof. Maar is de muziek dan al wel of niet gekleurd? Ik bedoel, ze noemt zichzelf gewoon Violet Grohl. Ja, ze heeft ook alle recht om dat te doen wat mij betreft. Maar ja, het is altijd een beetje een lastige kwestie. Want ben je dan gekleurd omdat die naam er al op zit? Of helemaal niet? Nou, hoe het ook went of keert, ik vind het echt helemaal te gek. Violet Grohl hoor je zometeen met 595 hier in de Kinkstart. Naar PJ Harvey.

Pink, Future Icon, Violet Grohl. Outkick XL 595 worden hier zojuist hier in de Kingstart. Ja, moeten we... Ja, hoe zit het dan, zeg maar, met kinderen van? Zijn die ook gewoon goed? Jelle die zegt via de Kink-app, ik geloof dat iedereen zijn schoenen heeft te vullen. Het helpt om ergens letterlijk voor in de wieg te zijn gelegd, maar Violet moet het ook nog zelf doen. Ja, dat klopt wel. Ik vind dat ze dat tot nu toe dus ontzettend goed doet. Dit jaar komt haar debuutalbum uit. Ben daar zo ontzettend benieuwd naar, onder andere dankzij dus deze 595. Het is de Kinkstart, het is bijna 7 uur. De afgelopen week zijn we best wel in de ban geweest van de bultrug die in Duitsland is aangespoeld en daarna werd geholpen. Daarna ging het weer moeilijk. Uiteindelijk is hij dan nu op de Noordzee terechtgekomen. We hebben onze Nederlandse variant. Maar het gaat dan niet over een bultrug, maar over een ander zeedier.

0: Blink 182 zometeen.
1: Kink. Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Voor maar €2 maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij De Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
16: Zometeen nieuw werk van Foo Fighters. Blink-182, What's My Age Again? Kink.

0: toen was ik bij een luistersessie waar Die Hard Foo Fighters fans voor het eerst het gehele nieuwe album te horen kregen. En dat was echt te gek, want je zag dan sommige fans echt gewoon notities maken. Oeh, ja, dit klinkt tof, dit klinkt tof. Dit was ook zo'n track waarbij er veel opgeschreven werd. Window, nieuwe single van Foo Fighters, staat op het nieuwe album My Favorite Toy. Zo dan. Het is dinsdag, of nee, dinsdag, het is maandag. Ook meteen goed beginnen aan de week ook.
1: Goedemorgen allemaal!
0: Ja, goedemorgen. Ja. Ik kan nog wel een extra slokje sinaasappelsap gebruiken, zoals je merkt. Het is maandag.

is op vakantie, die zit in Japan. Heeft daar echt allerlei mooie avonturen meegemaakt. Ik heb eigenlijk geen idee. Nou ja, ik weet wel wanneer die terug is. Woensdag dan zit hij hier weer, als het goed is. Geen idee wanneer die terugvliegt. Maar ik zou er zo lang mogelijk van genieten als dat het kan daar in Japan. Lijkt me echt te gek. Die staat zo echt, nou ja, die staat op mijn bucketlijst, laat ik het zo zeggen. Daarom ben ik er. Hallo, hallo, hallo. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 9. In de avondshow, nu dus tussen 6 en 9 in de ochtend. Met, straks kaarten voor het gehele weekend, of alle vierde dagen, van Rock Werchter. Potverdorie. Nou, daar wil je bij zijn, al is het alleen maar omdat, als ik alle namen op zou noemen die je eigenlijk wil slash moet zien op Rock Werchter, dan is het 19:30, bij wijze van. Dat doe ik wat later. Maar de prijzigheid, die komt zeker nog voorbij. Sterker nog, ik zou het aankomende half uur sowieso je radio even tikkie harder doen. Want voor je het weet, dan mis je dat beest. Over beesten missen gesproken, hadden ze in Duitsland de bultrug, die op dit moment in de Noordzee zwemt, nadat hij meerdere malen was aangespoeld. In Nederland hebben we nu een witsnuitdolfijn. Deze was aangespoeld bij Egmond aan Zee. Het beest werd met natte doeken koel gehouden en wordt nu opgevangen door SOS Dolfijn. Het lijkt naar omstandigheden wel goed te gaan met het beest. Maar goed, de bultrug in Duitsland heet dan Timmy. Hoe noemen we deze dan eigenlijk? Is het waard om dit beestje een naam te geven? De witsnuitdolfijn. Egbert? Egbert aan zee? Is dat een idee? Nee, geen idee. Opvallend nieuws uit Oostenrijk ook. Daar zijn 5 kinderen gewond geraakt nadat een oude granaat afging in een kampvuur. Het zou gaan om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Het ging dan ook om een vuur gestart door een jeugdbrandweergroep. Het gaat gelukkig om lichte verwondingen. Dus het is niet zo alsof kinderen in een kritieke toestand zitten. Dat is dan weer, ik wil niet zeggen het voordeel, maar daar mogen we van geluk over spreken. Hoe de granaat dan af is gegaan in zo'n kampvuur, dat is niet duidelijk. Hoe dan? En zit het dan onder de grond of zo? Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb nog nooit een granaat in mijn hand gehad.

en gember erin onder andere. En dat speciaal biertje dat heet John Lemon. Advocaten die hebben namens Yoko Ono namelijk bezwaar aangetekend. En gedreigd wordt met boetes van 100.000 euro... als ze niet stoppen met het gebruik van de naam, John Lemon dus. En een karikatuur van de oud-Beatle die dan op de fles staat. Er is wel één kleine overeenkomst en dat is dat de 5.000 flesjes... die zijn geproduceerd, die mogen nog wel verkocht worden tot 1 juli. Dus je kan je voorstellen dat dat nu een soort limited edition item is. Ja, ik vind dat dan wel weer lullig. En lijkt me overigens ook goed voor de kingkoppers van vandaag. Dus een kleine Franse bierbrouwer die moet stoppen met het speciaal biertje John Lemon. Door Yoko Ono. Die vindt dat niet zo leuk. Kunnen we daar nog een leuke woordgrap over verzinnen? Ik zou zeggen, stuur ze vooral door via de Kink app. Dat niet alleen. Wat wil je horen ook? Waar wil jij deze maandag mee beginnen? Wat is jouw kinkstart?

0: Dit is jouw Kinkstart.
1: Job, goedemorgen. Wat gaat deze maandag jou brengen?
2: Hey, goedemorgen. Ik zou naar Freak Annalise van Korn willen horen als Kinkstart.
1: Freak Annalise van Korn. Waarom wil je die plaat graag horen?
2: Nou, ik kom dit op een platenmarkt in de mod. En daar kom ik de LP tegen. Dus ik kan meteen meenemen natuurlijk. Maar ik dacht wel lekker om mee te starten.
1: Oh ja, nou zeker weten. Oh, wat leuk. Dus je vond gewoon eigenlijk de LP bij puur toeval. En dan denk je, nou, als we dan inderdaad de week willen aftrappen, dan even met Koen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Wat ga je vandaag doen aan het werk?
2: Onderweg naar Duitsland voor werk. Dus we hebben nog drie uur
1: aan. Oh, lekker goedkoop tanken.
2: Ja.
1: Het is ook eigenlijk heel stom dat het eerste is waar we allemaal aan denken ook. Hè?
2: Nou ja, ik rij elektrisch. Dus dat is een kleine nadeel. Maar,
1: Hoe zijn de stroomrekeningen in Duitsland eigenlijk? Is dat daar ook goedkoper of dat helemaal geen effect natuurlijk?
2: Ik zeg geen idee.
1: Oké, dankjewel Job, ik draai hem voor je. Korn.
2: Super, dankjewel.

0: 4 voor half 8, Taploader, Dancing in the Moonlight hoorde je hier in de Kingstart. Goedemorgen. Oh, wil je je week op een toffe manier beginnen?
1: Deze week op Kink, tickets voor Rock Werchter.
0: Nou, wat dacht je dan van? 2 tickets voor alle dagen Rock Werchter. 4 dagen lang genieten van de beste alternative rock live. Denk aan bijvoorbeeld een last dinner party. Ik noem even The Cure, Florence Road, fantastisch. Franz Ferdinand, Gorillaz, War on Drugs, The Warning. Dat zijn nog maar een paar namen van de velen die er staan op Rock Werchter. 2 tot en met 5 juli. Dan ben jij erbij, mits je de prijzigheid deze week vangt. Want die heeft dus combi-tickets in zijn bek. En combi-tickets is in dit geval heel simpel. Dat zijn gewoon alle dagen Rock Werchter. Jij kan erbij zijn als je deze week naar Kink luistert. En dus de Kink-app erbij pakt zodra de Kink-prijzigheid van zich laat horen. En ik kan bij deze zeggen dat je rond 7:50 de Kink-app en je telefoon dus in de aanslag moet houden. Of in ieder geval bij je moet houden. Ervoor zorgen dat die aanstaat, opgeladen staat. En dat je Kink zo hard mogelijk aanzet. Want dan komt die voorbij. De Kink-prijzigheid met dus tickets voor Rock Werchter. Alle 4 de dagen kan jij erbij zijn. Mits je dus de prijzigheid vangt. Dus hoor je dat beest? Laat dan van jou horen via de Kink-app. 7:50 dus. Nu de Manic Street.

0: Adventures and Motorcycle Emptiness. Binnen nu en 10 minuten is die hier, de Kink prijzigheid. Dan moet je meteen even een bericht sturen met de Kink-app als je dat beest hoort. Waarom? Nou,
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure,
3: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
3: The Warning,
2: Tom Smith,
3: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
3: The War on Drugs,
2: Prodigy,
3: David Byrne,
4: Cassidian. Ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het zeer
10: zijn. Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee.

0: Green Choice. Positieve energie.
1: Half acht. Kink. AMP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De reder van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. Drie passagiers, waaronder twee Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan, bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten en daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen voor ze aan boord gingen. En problemen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.

0: erop met Kerosene, nieuwe single van The Warning. Bijna 7:15. Goedemorgen, dit is de Kingstart. En hoe vet zou het zijn als je The Warning live kon meemaken?
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Nou, dat kan dus van 2 tot en met 5 juli. Want daar staat The Warning op het Festivalpark in Werchter voor Rock Werchter. Deze hele week op Kink maak je kans op tickets voor alle dagen. Een combi-ticket. 2 stuks. Dus alle 4 de dagen gevuld met onder andere 21 Pilots, The Cure, Gorillaz, The Warning dus ook. Maar ook The Prodigy, Mumford & Sons. Nou, het is echt ongelooflijk hoeveel toffe namen er staan op Rock Werchter. Eigenlijk is dat elk jaar wel zo, maar ook dit jaar is de line-up echt weer te gek. Nou, zojuist is de Kink prijzengeit langs geweest. En ik ga een van de geitenvangers nu proberen te bereiken. En hopelijk kan ik diegene dan blij maken met 2 combi-tickets voor Rock Werchter. 2 tot en met 5 juli.
2: Niels,
0: hallo Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hier spreek ik met Jim van Kink.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt net een berichtje gestuurd via de Kink-app.
2: Dat klopt.
0: Vertel, waarom?
2: Om die prijzigheid te vangen voor de kaartjes van Rock Werchter. Ik hoorde dat op de radio.
0: Ja.
2: Ik ben daar heel lang geleden voor het laatst geweest. En dat leek me heel tof om daar met mijn dochter of met mijn vrouw naartoe te gaan.
0: Ja, wat zijn de namen waarvan je dit jaar dan denkt, oh ja, maar dan daarom moet ik erbij zijn.
2: Ik hoor bij jullie The Warning de hele tijd. Die draaien jullie net ook.
0: Ja.
2: Die is echt super zet. 21 Pilots lijkt me tof.
0: Ja, ja.
2: Ja, The Cure is natuurlijk wel echt een oude bekende. Dus dat, alles is altijd goed, hè. Je moet je vooral laten verrassen.
0: Dan heb ik heel goed nieuws voor je, Niels. Want jij kan je laten verrassen. En vooral gaan genieten, want jij bent erbij. Jij gaat naar Rock Werchter! Vier dagen lang genieten van de beste live acts. Ik wens je daar ontzettend veel plezier.
2: Super tof, hè.
0: En heb nog een hele fijne dag.
2: Wauw. Cool, dankjewel.
0: Deze zijn er ook bij trouwens. The War on Drugs, Under the Pressure, hoor je nu op Kink. Alternative Rock Radio.

on Drugs, Under the Pressure in the King start. Bijna, of het is 7:50 geweest. De War on Drugs staat dus op Rockwerchter 2026. Deze hele week maak je kans op tickets voor alle vier de dagen van Rockwerchter. Een combi-ticket wordt dat genoemd. Net is de prijzigheid al langs geweest. Niels heb ik blij gemaakt met twee tickets voor Rockwerchter 2026. Vanmiddag bij Stefan Koren. Weer een prijzigheid, weer kans op tickets voor Rockwerchter.

Sugarfinger, Come Clean hier in de Kingstart. Goedemorgen. Mocht je met de trein gaan vandaag, misschien dat je dan vandaag weer voor het eerst aan het werk bent sinds de meivakantie, dan is het weer lekker bezig op het spoor, want tussen Den Haag en Utrecht rijden tot zeker 7:15. Geen treinen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Naast ook John Lennon.

0: meteen. Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgaven.

0: mazda.be.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden.
11: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. 2 rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2, Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer en 20 minuten.
9: Kink, Alternative Rock Radio, Jim Voorwald.
12: Zometeen John Lennon, Instant Karma naar Paramore. Dit is Misery Business.

0: Kinkstart. Goedemorgen. Maandag 4 mei 2026. Het is 8:10. Dit is de Kinkstart vandaag. Ja, misschien dat je je afvraagt...
1: What the fuck? Waar is Michiel?
0: Nou ja, Michiel Veenstra, die is er niet. Die is er woensdag weer. Is op dit moment, ik ga ervan uit, nog steeds bezig met zijn prachtige reis in Japan. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow tussen 6 en 9. Nu dus met de ochtendshow, wederom tussen 6 en 9, maar dan een net wat ander tijdstip. Ontzettend veel aan de hand. Vandaag ook in Nederland een grote seinstoring die houdt de treinreizigers bezig. Tussen Utrecht en Den Haag rijden helemaal geen treinen... door dus een seinstoring in Moordrecht, om precies te zijn. Er worden wel bussen ingezet, maar mocht je dus met de trein gaan... check even nog voor de zekerheid of je wel op tijd komt... daar waar je moet komen. En het Nationaal Monument is beklad. Ja, ik vind het altijd zo treurig als dat... Zeker, de timing is natuurlijk hartstikke bewust, ik snap het allemaal wel. Maar er is rode verf op het monument waar de dodenherdenking altijd plaatsvindt. Daar waar de kransen gelegd worden. Het monument op de Dam dan, in dit geval. Het Nationaal Monument op de Dam. Ja, vind ik altijd wel treurig. Ook treurig nieuws, althans. Van iets minder serieuze aard, maar alsnog. Ik draaide net John Lennon. Instant karma, nou ja, misschien dat dat ook gaande is. Want een kleine Franse bierbrouwer die moet stoppen met het speciaal biertje John Lemon. Advocaten hebben namens Yoko Ono namelijk bezwaar aangetekend. Gedreigd wordt met boetes van 100.000 euro als ze niet stoppen met het gebruik van de naam. En een karikatuur van de oud Beatle op de fles. Die boete kan nog oplopen naar 1500 euro per dag als ze doorgaan met het verkopen van het bier. Na de afgesproken datum, want de 5000 al gemaakte flesjes... die mogen wel verkocht worden tot 1 juli. Dat beginnen dus ook inmiddels collectors items te worden. Ik vind dit een hele leuke voor de kinkkoppers. Waarbij ik nieuws voorleg. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is een inkoppen... met een scherpe, dan wel geinige opmerking. Dus open vooral de kink-app. Laat even weten of jij op iets komt. Een kleine Franse bierbrouwer moet dus stoppen met het speciaal biertje John Lemon. Ander nieuws nog. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt... nadat een oude granaat afging in een kampvuur. Het ging om een vuur gestart door een jeugdbrandweergroep. Het gaat gelukkig om lichte verwondingen. Hoe de granaat daar kon komen, dat is niet duidelijk. De Oostenrijkse explosieve opruimingsdienst... die vond in hetzelfde gebied later nog een granaat... vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Echt zo, nou ja, ik wil niet zeggen bijzonder... want dat klinkt dan alsof ik het mooi vind, maar... nou ja, nee, bijzonder als in, hoe dat dan weer kan gebeuren. En, Michiel Veenstra is er niet, maar toch Disney-nieuws, waarom ook niet. Er komen toegangspoorten met gezichtsherkenning in Disneyland. Het gaat in dit geval om het park in Anaheim, Californië. Bij de poortjes waar je naar binnen gaat zijn camera's die je gezicht scant. Er wordt geen foto opgeslagen of wat dan ook. Maar van het gezicht van de bezoeker wordt een unieke digitale code gemaakt. En met die code kan dan gekeken worden hoe vaak je in het park bent geweest... wanneer je weg bent gegaan. En het is vooral bedoeld om fraude met bijvoorbeeld jaarpassen tegen te gaan. De technologie die is al eerder getest in onder andere Disney World in Orlando. En dat beviel dus kennelijk goed. De scan moet wel vrijwillig gebeuren volgens Disney. En er worden ook nog steeds kaarten op de handmatige manier gecontroleerd. Dus gewoon, heb je een kaartje waar ze QR-code scannen? Nou, dat soort dingen. En ja, stel dat je ticket dan niet goed is, hè. Dan word je er dus uitgegooid, lijkt me dan. Hè? Gewoon uit Disneyland gegooid. Het gebeurt waarschijnlijk zoals op vele andere plekken door gast in een groot pak, weet je wel. Kan best intimiderend overkomen. Your ticket's alright, get the fuck.

Matchbox 20 en Push. Bijna 9:50. Goedemorgen, dit is de Kingstart. En elke maandag, dan hoor je voor het eerst de nieuwe Kink XL. Dat is een track waarvan we, en dan heb ik het over mezelf en mijn collega's bij Kink, dit is een track die vinden we, die moet je sowieso gehoord hebben. Daarom hoor je hem elke week extra vaak, of althans wat de Kink XL dan is van de desbetreffende week. En deze week is het van een band, we hebben er iets van 4 jaar op moeten wachten voordat deze band eindelijk weer met nieuw materiaal kwam. Alhoewel, het is niet alsof ze helemaal hebben stilgezeten. De frontman bijvoorbeeld, die heeft vorig jaar nog een solo-album uitgebracht. Dat was dan Tom Smith. De band in kwestie is Editors. Al een tijdje werken ze aan wat zij als werknaam noemen E8, oftewel Editors 8, het 8e album van de band. En de eerste single is misschien niet echt wat je ervan zou verwachten. Het is een single waarvan ik in ieder geval zoiets had. Want de eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik, maar toen hoorde ik hem nog een keer en nog een keer. Toen dacht ik, wat voor tori, dit zit eigenlijk ontzettend goed in elkaar. En ook het onderwerp van het nummer is een mooi iets. Het gaat niet om een gebroken liefde of wat dan ook. Het gaat om hulp. Dat het oké is om hulp te vragen. En dat het een heel fijn gevoel geeft wanneer iemand je gewoonweg hulp aanbiedt voor wat dan ook. De nieuwe single van Editors heet Call It In en is deze

van Editors heet Call It In. En hoor je deze week extra vaak, omdat hij zo ontzettend tof is. Wel een oorwurmpje hoor. Dit heeft het gevaar dat dit de rest van de dag in je kop blijft hangen. De nieuwe Kink XL dus. Editors. Goedemorgen, dit is de Kinkstart. 10:30 is het geweest. Nu Kinkstart.

0: ik blijf het toch te gek vinden hoor. Dat je gewoon je dag kan beginnen met de allerfijnste alternative rock. Waaronder dus Kings of Leon. Temple hoorde je zojuist in de Kingstart. Goedemorgen. En hoe beter kan je een maandag beginnen dan bijvoorbeeld met Stone, Monkey See, Monkey Do hoor je zo meteen. En met The Cure. Ja, dat is toch helemaal te gek joh. Heeft The Cure er net zoveel zin in als ik?
1: By the sounds of it, no. Oh.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi, kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in.

A Stone, Monkey See, Monkey Do, hoorde je zojuist in de Kingstart. 8:55 is het geweest. Goedemorgen, Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Die is op dit moment nog aan het genieten van een welverdiende vakantie. Is er woensdag weer, daarom ben ik er dus. Hallo, Jim hier. Zometeen de beste kingkoppers van vandaag. Het principe is eigenlijk best simpel. Ik leg wat nieuws aan je voor, aan jou om hem in te koppen met een scherpe opmerking, dan wel een goede grap. Vandaag gaat het over een Franse bierbrouwer. Die heeft een dreigbrief gekregen van Yoko Ono. Althans, niet van Yoko Ono zelf, maar van de advocaten representing Yoko Ono. Komt namelijk door een speciaal biertje wat de bierbrouwer gebrouwen heeft. Die heet John Lemon. Er zitten citroen in en gember. Nou ja, dat is een leuke woordspeling, vind ik zelf. Maar dat vond Yoko Ono niet. Die heeft dus flink bezwaar aangetekend. Gedreigd wordt met boetes van €100.000 of meer als ze dus niet stoppen met het gebruik van de naam John Lemon. En er staat ook een karikatuur van John staat er op het flesje. Mag allemaal niet. De 5000 flesjes die al gemaakt zijn, die mogen nog wel verkocht worden. Daar zijn ze dan in ieder geval wel over eens geworden. Goed, Franse bierbrouwer John Lemon, dat mag dus niet meer. Kan je hier een scherpe opmerking dan wel een goede grap over maken? Er zijn er al een aantal gemaakt, maar er kan er altijd eentje bij. Dus als je er nog eentje verzint, laat hem even weten via de Kink-app. De beste kinkoppers van vandaag hoor je zometeen. Na onder andere Radiohead, Creep en dit is Caroline.

Radiohead in The Kingstart met Creep. Goedemorgen. Tijd voor King Koffers. Waar ik een nieuwsbericht aanleg.

Ja, dat is ook de lol ervan. Een Franse bierbrouwer die moet stoppen met het speciaal biertje John Lemon. De advocaten van Yoko Ono die hebben een brief gestuurd. Zo van, hé, je moet daarmee kappen, anders dan gaan we met hoge boetes gaan we zwaaien. Moet je €100.000 moet je gaan betalen, dat soort dingen. Want nou goed, John Lemon, dat kan natuurlijk niet. En ook een karikatuur van de zanger op dat flesje. Nee, dat vinden we gewoon niet oké. Wel worden de 5000 flesjes die al gemaakt zijn, die worden wel nog steeds verkocht. Dat mag tot 1 juli, dus je kan je voorstellen dat dat dan ook zeer in trek is. Dus, het biertje John Lemon mag niet gebrouwen worden van Yoko Ono. Nou, wat voor flauwe grappen zijn over gemaakt? Wim die zegt, Yoko, oh no, bitter als drankje voor de Franse bierbrouwer. Nou, zeker weten. Helene die zegt, een limited edition. Zeg maar gerust een Lemonted Edition. Ja. Gerard die zegt, deze is vaak binnengekomen, dat is wel zuur. Hans ook, een beetje zure reactie van Yoko. Ilse die zegt, als bierbrouwer aangeklaagd worden om een woordgrapje, is kennelijk geen klein bier. Arno die zegt, wat zullen de Lemonheads daarvan vinden? Oh ja, wat flauw. Maar wel ontzettend leuk. Ik bedoel, daar gaat het ook om natuurlijk in de King Coppers. Ilse

0: mijn lied. Peer, die laat ook van zich horen via de kink-app.
1: Hey Jim.
0: Hey.
1: De John Lemon. Is dat niet die ene van de Beatles?
0: Biertos. Genoeg gele kaart al uitgedeeld. Maar er is er eentje die verdient de rode kaart. En die is van Floor. Die zegt via de kink-app, als het gaat om die boete... There will be an answer. Let it be.
2: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Time will heal. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je de pijn moet vergeten. Dat is dan ook vandaag weer. Het geval natuurlijk met dodenherdenking. Dat is vanavond natuurlijk allemaal weer. Maar op Kink hoor je sowieso de fijnste alternative rock. Zo ook, zometeen na 9 uur. Dan is hier Erik Kortom. En die begint, zoals elke ochtend, met 3 platen uit de jaren 90 in de 90s break. Maar welke 3 zijn het? Je zou het kunnen raden naar aanleiding van de volgende cryptische zin. Als je een idee hebt, laat het weten via de Kink app. In de gelijkmatige golfbeweging bewoog meneer Vrieskou zich omhoog. In de gelijkmatige golfbeweging bewoog meneer Vrieskou zich omhoog. Heb je enig idee? Ik vind het heel knap als je dit raadt. Maar heb je enig idee welke 3 platen je zometeen hoort in de Kink 90s Break? Doe een gok via de Kink app. Veel plezier zometeen met Erik.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
7: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
8: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
9: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
7: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
10: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
11: Nou, is je nou ineens de softie?
7: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
18: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
17: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
18: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Wij allemaal, let's go.
17: Stap je ook in?
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. Twee andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine, ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
22: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink.
16: Goedemorgen op deze maandag. Het is de 4e mei, maar we doen wel gewoon een kink. Maar niks, we doen gewoon een kink Nightly's Break. Natuurlijk dode, denk ik, maar dat is pas vanavond. Dus eerst de kink Nightly's Break. Komt-ie. In een gelijkmatige golfbeweging bewoog meneer Vrieskou zich omhoog. Zo dan. In een gelijkmatige golfbeweging bewoog meneer Vrieskou zich omhoog. Leo en Jenneke weten waar het over gaat. Het gaat namelijk over deze 3.

meneer Frieskou. Ja, dat is Mr. Freeze. Zeg omhoog, move it on up. Primal Scream, goed gedaan, zegt Leo Jenneke. Op deze... Jenneke. Op deze mooie maandagmorgen. Wat gaan we doen deze week? Nou, deze week gaan we eigenlijk niet zo heel veel andere dingen doen dan de week daarvoor. De week daarvoor was het natuurlijk wel weer anders. Of dat was het dan weer de week daarvoor? Met onze Radio on Tour week. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Dit een min of meer gewone week. Oftewel, hartstikke goede muziek. Met zometeen Nothing But Thieves, The White Stripes. Maar eerst de nieuwe Evanescence. Die heet Who Will You Follow?

0: voor Nothing But Thieves. Zometeen hier op deze mooie zender Led Zeppelin. Zeker wel Sam Fender en P.O.D.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Zul je voorraad.

OD hoorde je naar live. Er zijn van die bands die je nooit mag vergeten. Waarom niet? Omdat ze een enorme basis hebben gelegd voor heel veel andere bands. Nou, als ik dan een van die bands eruit mag lichten, dan is het wel Led Zeppelin. Het gitaarwerk, het drumwerk. Het drumwerk van John Bonham bijvoorbeeld. Laten we het daar eens even een keertje over hebben. De beste man deed dingen op die drums. Ze speelden bepaalde triplets, dat soort dingetjes. Die eerder misschien ook wel gedaan werden, maar in de jazz bijvoorbeeld, maar niet per se in de rockmuziek. En hij deed dat, die haalde die rockmuziek binnen en dan ook nog eens een keer met een ongelofelijke sound. Want de beste man had een drumsound waar je je vingers bij aflikte. En dat had alles te maken met het soort drums waar hij op speelde, maar ook wel waar de microfoons eromheen geplaatst waren. Een absolute drummer die een voorbeeld is voor heel veel anderen. Onder andere voor Dave Grohl. Die zei altijd, Bonzo, John Bonham kon zo hard slaan. Ik wilde dat ook kunnen. Sterker nog, ik wilde harder. Dit is Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: hier op Kink. Onder andere Gun, Joy Division en The Rasmus.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. Twee mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen.
13: King, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen Gun, Paolo Nutini, maar eerst de Arctic Monkeys.

weer van Gunn. Daarvoor Paolo Nutini en Iron Sky. Wat mij betreft wel een van de mooiste dingen die hij ooit heeft geschreven. Dat schreef hij al vrij vroeg. Een x-aantal jaren geleden kwam dat liedje uit. Vlak voordat ik een editie van Serious Request inging. Je weet wel, daarvoor maakte ik die reizen. En dit liedje heb ik toen meegenomen op reis. Gewoon omdat ik het een heel mooi liedje vond. En elke keer als ik het hoor, dan zit ik daar gewoon eigenlijk weer middenin. Zit ik weer ergens op het Afrikaanse platteland. Dus Paolo Nutini hoorde Iron Sky, Gunn, Word Up. Dit is The Pretty Reckless met hun nieuwste aanwinst en die heet When I Wake Up.

0: Underground. Zometeen hier op King Star Sailor, de Red Hot Chili Peppers. Metallica, die gaat... Die vraagt om 330.000 gebruikers te verbannen. Gebruikers waarvan, verbannen van wat, dat hoor je zo.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure,
5: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
5: The Warning,
2: Tom Smith,
5: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
5: The Prodigy,
2: David Byrne,
6: ze zijn er allemaal.

0: Blokwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snit broodjes 10 stuks voor 1,99.

Star Sailor. Het is tijd om even terug te gaan in het verleden, want het is vandaag 4 mei. En in het verleden op 4 mei plaatst Courtney Love een advertentie in de Seattle Times, waarin ze het huis wat ze samen deelde met Kurt Cobain aanbiedt voor een luttele $3 miljoen. Volgens mij is het toen voor 7 miljoen van de hand gegaan, Ja, in andere handen overgegaan, heet het dan. Ja. En wie er nu in woont, niemand die het weet. Misschien, als jij het weet, laat me dat even weten via de app. Maar het lijkt me sterk. Dan Metallica vraagt in 2000 aan softwarebedrijf Napster om meer dan 330.000 gebruikers te verbannen van de platform. Dat platform deelde actief muziek van de band via de downloaddienst en dat werd dus heel vaak gratis gedaan. Ze vonden dat diefstal. Dus ze hebben het keurig gevraagd. Vervolgens zijn ze ook nog een rechtszaak begonnen ertegen. En volgens mij hebben ze die deels gewonnen. Maar uiteindelijk, the rest is history. Alles staat er tegenwoordig is natuurlijk te streamen. Dus dat hele downloadverhaal doet eigenlijk niet meer ter zake. Maar ook de streamers liggen soms dan wel behoorlijk onder vuur vanwege de belachelijk lage tarieven die ze rekenen in de richting van artiesten die hun muziek daarop zetten. Die krijgen maar liefst 0,00001 cent per download, zal ik maar zeggen. Per gestreamde. Nee, download. Per gestreamde liedje. Nou. Dat is een hele andere discussie. Dan in 2012 overlijdt helaas Adam Yauch, een van de Beastie Boys, aan de gevolgen van kanker. Hij mocht maar 47 jaar worden. Ach man, maar hij heeft zijn leven wel geleefd. Yeah. Dit is Fight for Your Right to Party, de Beastie Boys.

0: manier hierop, Kink, als je blijft luisteren. En dat doe je. Een man die alweer 10 jaar dood is. Ja. Die dus, Kaiser Chiefs en de nieuwe Enter Shikari. Kink.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Hamster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
12: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis.
12: Zoey!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Kaiser Chiefs, de nieuwe Enter Shikari, maar eerst Oasis. Kink.

Every Day I Love You, Less and Less, hoorde je van Kaiser Chiefs. Daarvoor nog de nieuwe Enter Shikari en die heet Find Out the Hard Way. 21 april 2016, dat was de datum waarop eigenlijk de hele wereld wel een beetje gechoqueerd reageerde op de dood van Prince. En dat is inmiddels dus 10 jaar geleden. Het vliegt de tijd, hè? Afgelopen zaterdag op Kink 80's de Purple 100. En daar stond deze natuurlijk heel hoog in genoteerd. Dit is Purple Rain, dit is Prince.

0: Vampire Weekend hoorde je A-Punk. De Kink album Top 1000 Classic werd eerst door Travis Barker Use Your Erection Part 1 en 2 genoemd. Tenminste, zo, ja, zo noemde hij dat. Het werd toch een andere titel, heel gek. Wil je weten waarom? Nou, zometeen meer.
1: Kink. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Even over later.
7: Psst, ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Jordan de Verve, een Bittersweet Symphony. Het is de hoogste tijd voor...
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Inderdaad, de Kink Album Top 1000 Classic. Untitled van Blink-182 uit 2003. Na het succes van Enema of the State... maakte Blink-182 het album Take Off Your Pants and Jacket. Platenmaatschappij vond dat er op de laatste veel te weinig hits stonden... waardoor de band last minute nog een paar nummers moest toevoegen. Tom DeLonge en Travis Barker besloten daarna om een zijproject te beginnen... met succes overigens. Boxcar Racer... Mark Hoppus was hier niet erg van gediend. Voelde zich een beetje in de steek gelaten. Wat binnen de band voor spanningen zorgde natuurlijk. En uiteindelijk besloot het trio gewoon te kunnen experimenteren... op een nieuwe Blink-182 plaat. Als grap beweerde Travis Barker voor het verschijnen van dit album... dat het Use Your Erection Part 1 en 2 zou gaan heten. Een vervelende, grappige knipoog naar Use Your Illusion 1 en 2 van Guns N' Roses. Album heeft vervolgens geen titel... omdat iedereen dat juist zou verwachten dat er nog een andere puberale... want dit mocht niet van de platenmaatschappij die Use Your Erection... Dan hadden ze misschien gedacht dat het nog puberaler kon. Toen dachten ze, weet je wat, hoe puberaal is het om het gewoon untitled te noemen. Hij staat op nummer 705 in de album Top 1000. Het album Untitled van Blink-182. Daarvan hoor je I Miss You, maar eerst Feeling This.
1: Kink

horen als King Album Top 1000 Classic. En wat voor eentje, Born to Run van Bruce Springsteen. Dit is Youngblood en Zombie samen met de Smashing Pumpkins.

0: De maandag. Ik wens je veel plezier met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij toch ook? Ja, vast wel. Ja, nou, tot morgen dan. Hoi.
1: Kink. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Eerbetoon aan de stad Sydney. Woman. Wolfman.

0: Kink.
1: Hele goede maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ik wel. Ik was helemaal uitgerust tot gisteravond. Toen heb ik namelijk iets heel stoms gedaan. Toen ben ik eigenlijk te laat toch weer op de bank gaan zitten. En heb ik de televisie aangezet om een stukje documentaire te kijken. Dat was 3 afleveringen. Nou ja, uiteindelijk ben ik veel te laat naar mijn bed gegaan. Dus ik ben niet helemaal fris en fruitig. Maar goed, gelukkig heb ik hele fijne muziek om me bij de tijd te houden. Bijvoorbeeld de Klaxons met Golden Scans. Royal Blood met Figure It Out. En Mrs. Alanis Morissette. Thank you.

0: Welke documentaire heeft jou dan wakker gehouden, Isabel? Wordt er gevraagd via de app. Nou, dat ga ik je vertellen. Should I Marry a Murderer? Heb ik gekeken op Netflix. 3 afleveringen. Echt mega bizar. Ik kom er zo meteen wel op terug. Ik kom ook terug op muziek natuurlijk, want daar doen we het voor. Onder andere Join Me van Him. Nieuwe muziek van Alex Sax. En ook een hele mooie van Elbow. Onderweg.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Rockwerchter 2026. Van

0: www.klimaatjournalist.be.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?

0: Isabel Brinkman.
1: Lekker triootje. Elbow, Alex Sax en nu Him met Join Me.
0: Kink.

One Day Like This van Elbow. 2 tot en met 5 juli, dan gebeurt het weer. Rock Werchter 2026 gaat dan plaatsvinden. 4 dagen gevuld met waanzinnige optredens. De crème de la crème. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Ja, combi-tickets. Waarmee je alle dagen gratis naar Rock Werchter kan. Wel even een kleine notificatie erbij. Dat is exclusief camping. Maar dan nog, je krijgt wel gewoon 4 dagen. Met optredens van onder andere The Cure, The Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy. En zo kan ik maar doorgaan. Kijk gewoon even op de site wie er allemaal spelen als je dat nog niet weet. En goed blijven luisteren naar Kink. Als je de prijzigheid hoort, dan moet je gaan reageren. Dus prijzigheid, dan ga je appen. Rock Werchter. En wie weet ben je dan de gelukkige winnaar. Dus waarom benadruk ik nou die prijzigheid? Nou, ik ga nu de 21 Pilots draaien. Die staan op Rock Werchter. En heel veel mensen denken dan, dit is het moment. Nee. Niet als je een artiest hoort die op Werchter staat. Alleen maar als je die geit hoort. Yes?

met Placebo. Ook voor nieuwe muziek ben je aan het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe van de Editors, maar ook een aantal klassiekers. 3 achter elkaar uit de Zero's in de Kink Zero's Break, bijvoorbeeld. En nu Kate Bush, Cloudbusting.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. 2 raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
10: Angst voor het einde van de wereld. Hypersonic Missiles. Sam Fender. Kink.

Hanging by a Moment, Lifehouse. Ja, en gisteravond ben ik dus blijven hangen op de bank om te kijken naar de documentaire Should I Marry a Murderer? En ik krijg daar heel veel vragen over. Van ja, je trouwt toch niet met een man waarvan je erachter komt dat het een moordenaar is? Dat dacht ik eerst ook toen ik eraan begon. Maar geloof mij nou, als je gaat kijken, ga je ineens aan jezelf twijfelen. Zou ik met die moordenaar trouwen? Ja of nee? Nieuws heb ik nu voor je. Vorige week de Kink XL en straks heb ik ook nog de nieuwe Kink XL voor je.

0: In Nederland zijn we natuurlijk van het fietsen. En we fietsen nog steeds heel veel, heel vaak. Tegenwoordig hebben we ook te kampen met elektrische fietsen, met fatbikes. Maar in de zero's hadden we vooral problemen met de drukte. En daardoor veranderde er iets zeer belangrijks. Wat? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan krijg je ook drie hele fijne tracks uit de zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
2: Met The Cure, 21 Pilots, Gorillaz, The Warning, Tom Smith, The Last Dinner Party, Franz Ferdinand, The Prodigy, David Byrne, The Savior.
1: Ze zijn er allemaal.

0: is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis. En nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René.

0: Bergman.
1: Ja, het is tijd voor een korte pauze. Niet zomaar een pauze, nee. Een Kink Zero's Break pauze. Even een nostalgisch momentje terug naar die zinderende Zero's. Nederland is natuurlijk een fietsland. We fietsen hier veel, we fietsen hier graag. Dat doen we al heel erg lang. Alleen in de Zero's kregen er wel mee te maken dat het steeds drukker werd. We hadden toen nog geen fatbikes. Er waren wel wat elektrische fietsen, maar nog niet, hè? Dat je zegt, woehoehoe. Maar er kwamen wel steeds meer fietsers. Het werd wel steeds drukker en het werd daardoor ook steeds gevaarlijker. Ook in combinatie met auto's. Dus veranderde er iets met betrekking tot fietsers in de Zero's. Namelijk, in 2001, 4 mei 2001, kregen we namelijk een nieuwe regel. Fietsers van rechts hebben sindsdien voorrang. Dat dus sinds de Zero's. En die regel is nog steeds omstreden. Niet iedereen denkt dat het goed is. Maar tot op heden, fietsers van rechts, die hebben dus voorrang sinds de Zero's. 2007. Toen kwam Eddie Vedder met Hardstone. Die ga ik zo meteen draaien in de King Zero's Break. Heel leuk om eens een keertje te horen uit 2003. Klein hitje in Nederland, maar wel zo eentje van, oh ja, Transplants met DJ DJ. En we trappen deze King Zero's Break van de maandag af met een oude bekende. Linkin Park uit 2001 met Crawling.
0: Kink. Zero's Break.

0: afsluiter van de Kinks Heroes Break van deze maandagmiddag. Terug naar het heden 2026, tijd voor nieuwe muziek. Ja, ik weet dat ze Editors heten, niet The Editors. Maar soms als je aan het praten bent als DJ, dan zet je de de ervoor in het Nederlands. En dan klinkt het als de. Maar ik weet donders goed dat het Editors is. Goed, ik kom daarop. Nieuwe single. En die is deze week op Kink.
1: Kink XL. Dit is de

0: The latest van de Boxer Rebellion, Flowers in the Water. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je hier bij Kink aan het goede adres. Zometeen bijvoorbeeld heb ik voor je de allernieuwste van Bleach 93. Ook The Warning met Kerosene, Kings of Leon, To Space... en daartussendoor allemaal nog hele fijne klassiekers. Op Kink!
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog. In verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd... en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment... want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand... maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen... of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen... op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen... ik maak ze af. Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof... over de verkrachtingszaak van Ali B... Maar Ali is er zelf niet bij, zegt een advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat... maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15.
15: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Het complexe tienerleven. Banquet. Blockpark.

Ja, over exact 2 maanden dan is het weer helemaal los in België met het Rock Werchter Festival. En deze hele week maak je kans op Kink voor combikaarten voor Rock Werchter, exclusief de camping. Wat moet je daarvoor doen? Nou, niet reageren op acts die staan op Werchter, zoals nu Kerosene van The Warning. Maar als je de prijzigheid hoort, dan moet je in actie gaan komen. Als de sodemieter appen. En wie weet, win jij dan wel die combi-tickets waar je onder andere The Warning kunt zien op Werchter.

0: Two Space van Kings of Leon. En gelukkig is Caleb, de zanger, weer helemaal hersteld van zijn blessure. Want ja, vorig jaar was niet zo leuk voor ze, moesten ze heel veel afzeggen. Maar ze zijn weer helemaal terug en deze zomer back on the road. Isabel hier tot 3 uur op Kink met zometeen onder andere de Red Hot Chili Peppers, In the Modern World van Fontaines DC, en ik heb ook nog de nieuwe voor je van Bleach 93.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster!
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

met innuendo. En de film over het leven van Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, nou, dat was natuurlijk een mega succes. Die brak alle records. Bracht ruim $400 miljoen wereldwijd op. Maar ja, dat record dat wordt nu ingehaald door de film over de beginjaren van Michael Jackson. Want die heeft nu al meer dan $400 miljoen opgebracht. En ja, staat zelfs op $423 miljoen. Nou, ik ben afgelopen weekend ben ik geweest. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond hem niet slecht, maar ik was ook niet heel erg onder de indruk. Maar later bedacht ik me, misschien heeft dat ermee te maken dat ik met de beste man ben opgegroeid. Dus dat je alles al heel erg specifiek weet. Want mijn dochter, die vond hem wel weer leuk. En die is 15, die kent Michael Jackson natuurlijk wel. Maar ja, die was er behoorlijk van onder de indruk. Maar ook zij zei, nee, ik vond Bohemian Rhapsody toch wel spannender. Maar goed, dat dus over biopics. We gaan nu naar Snow Patrol. Take back the

0: Ja, gezellig dat je erbij was. Ben je er morgen ook weer? Ik wel, vanaf 12 uur hier op Kink. En nu wens ik je heel veel plezier bij Stefan Koren. Bye bye. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl. Laat ze hier zijn.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De twee Nederlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. En intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van 3 daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren er grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien. Morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
10: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de Haunted Youth. Eerst Counting Crows en Mr. Jones. Kink.

0: muziek van The Haunted Youth. Dit moet live ook een beleving zijn, hè? Dat je dit helemaal door je lichaam voelt gieren. That Wish hoorde je.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Het is best wel een hoge temperatuur. Het is, even kijken, grijs vandaag. Ja, de luchtvochtigheid. Nou, die is best wel bizar te noemen. Onweersbuien en benauwdheid onderweg. Ik denk dat we in Nederland zitten vandaag.
1: De Kink Middagshow. De vliegenwepper van je dag.
0: Het is lekker plakkerig. Met Green Day en Holiday, Stefan hier. En ja, het is dan misschien wel plakkerig. Maar ik voorspel wel gewoon t-shirt weather. Want Circle Waves hoor je zo meteen. En na deze van Lou Reed. Dit is Walk on the Wild Side op Kink.

dat is dan wel weer een hele troost. En ik snap, Sjoerd, dat het voor jou niet leuk is, want ik kan me voorstellen dat je hier niet per se op ingesteld was. Ik zei net, het is nat en plakkerig vandaag. Het is vooral heel erg vochtig. Niet per se nat, maar heel erg van die plakkerige, vochtige, benauwde lucht. En Sjoerd, die stuurt een foto. Die is namelijk op Madeira. Die zegt, het is hier ook nat en plakkerig, hoor. En als ik op die foto af mag gaan, is het op Madeira nog een stukje minder dan hier. Dus we hebben het best oké met z'n allen. En dan ook nog de Breeders zometeen. Ja, nou, dan is het gewoon een gelukzalig moment. Eerst Circle Waves en T-shirt Weather hoor je nu.

0: Keen op Kink. Het is bijna 3:30.
1: Korenslag.
2: Even ademhalen. Even een pauze nemen. Klinkt dat als een goed idee?
0: Ja, ik vind van wel. Ik vind dit tijdstip altijd uitermate geschikt om heel even gas terug te nemen. Weet je, het is net zo'n moment. Je lunchpauze is al ver achter je. Het einde van de dag is ook nog niet helemaal in zicht. Dus het is net zo'n moment dat je heel even tussen die twee momenten kan gaan zitten. En Korenslag kan spelen. De vraag die je dan krijgt is of je kan raden wat er zo meteen op Kink te horen is. Door te herkennen wat het koor zingt. Titel en artiest, dat heb ik van je nodig. En als je het weet, dan levert het je punten op in het Korenslagklassement. Weet jij wat dit is?
1: Zingt.
0: Titel en artiest dus. Via de Kink-app. Een goed antwoord is punten in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over 2,5 minuut. Net als Higpie zometeen en een Koola Shaker.
3: Kink. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

uitslagklassement. Anders dan krijgen we hier een administratie. Dat is niet bij te houden allemaal. Maar alleen als je een goede antwoord wist. Ook als je het gewoon wist. Punt noteren is helemaal prima. Maar dan moet je wel hebben geweten dat het om de Killers ging.

shaker en hash. Chantal, zeg maar tegen je compagnon dat hij daarmee moet stoppen. Ja, dat is helemaal niet leuk. Dat is helemaal geen leuk grapje. Chantal die appt namelijk dat ze dacht dat ze de geit hoorde. En die appt vervolgens, oh wacht, het zou ook kunnen zijn dat het mijn compagnon is geweest. Dus die compagnon van Chantal zit er te pesten met geitengeluiden, omdat Chantal graag naar Rock Werchter wil. Dat is helemaal geen leuk grapje. Of misschien een klein beetje. Maar zeg maar Chantal dat hij daarmee moet stoppen. En die geit...

0: Afgelopen week kwam het nieuwe album van de Black Keys uit, Peaches. Het heeft afgelopen weekend echt het hele weekend bij mij aangestaan, omdat het zo lekker matcht ook met, nou ja, dan niet per se het weer van vandaag, maar wel met het zonnige weer van afgelopen weekend. Het was zo fijn. Echt een aanrader. You Got to Lose staat er ook op. De Black Keys hoorde je.
1: Alternative Rock Radio.
2: Kink.
0: Zometeen Nirvana. Eerste U2 en Sunday Bloody Sunday.

0: Nirvana en Polly. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Zometeen het ANP Nieuws. Oké, een quizvraag. En ja, het antwoord zit zometeen echt in het ANP Nieuws. De kans op natuurbranden. We hebben de afgelopen weken een paar gehad. Hè? De kans op natuurbranden. Is die door de regen van de afgelopen 24 uur? A. Toegenomen? B. Hetzelfde gebleven? Of C. Minder geworden? Dus welke invloed heeft de regen op natuurbranden? Het antwoord krijg je zometeen serieus in het ANP-nieuws. Daarna ook Oasis. Ik ben benieuwd wat dat antwoord is, hoor. En ook Arctic Monkeys over een paar minuten.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
1: 4:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussia niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. 2 Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Dat betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar 1 graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt langzaam maar zeker op gang. Er staan een aantal bijzondere files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht, vertraging 25 minuten. Er gebeurt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat daar 8 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Hou rekening met 1,5 uur vertraging. A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt het Velperbroek 8 kilometer file rijden met 1 kwartier oponthoud. Dan nog een opvallende file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt het Everdingen 14 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. Ook het wegdek is daar in slechte toestand. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Er gebeurde een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
1: King, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
0: Zometeen hoor je Depeche Mode. Eerst Arctic Monkeys en When the Sun Goes Down.

0: Depeche Mode en Strange Love. Dit is Kink, zometeen hoor je Oasis. Zometeen ook de nieuwe van Evanescence. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 4 mei. Eentje waarover de geschiedenisschrijvers zullen zeggen dat het de dag was van... Nou, het Nationaal Monument op de Dam, dat het beklad is met rode verf... en dat het de dag van de dodenherdenking. En iedereen buitelt de hele dag al over elkaar heen om te roepen dat het schandalig is. Dat is het ook natuurlijk. Ook premier Jette die heeft zijn duit in het zakje gedaan, die heeft zich uitgesproken. Die noemde het vanmorgen een idiote en compleet onacceptabele actie. En die uitspraak die is op zich bijzonder... Maar het is voor het eerst in dik 2 maanden kabinet Jette... dat hij iets zegt waar hij een meerderheid in de Tweede Kamer voor zich kan winnen. Het is bijzonder. Het kan wel, zou hij zelf zeggen. Verder gaat het vandaag veel over het cruiseschip bij Kaapverdië... waar een Fries echtpaar is overleden door een virusuitbraak... en waar ook nog zieke bemanningsleden zijn. En dit vond ik opvallend. Het RIVM wil rode vapes verbieden van die e-sigaretten. Ze hebben namelijk onderzoek gedaan en ze zijn erachter gekomen... dat de kleur van de vape ervoor kan zorgen... dat jongeren denken dat die zoeter smaakt. Dus als die dan rood is, dan denken ze dat die zoeter... en daarom ook lekkerder is dan bijvoorbeeld een witte variant. En dus adviseert het RIVM nu om de rode vape te verbieden. Eigenlijk is het bij vapes net zoals bij nationale monumenten... de witte variant veroorzaakt minder gedoe dan een rode.
1: Stefan Koren.
0: Zo meteen hoor je Oasis. En daarna, mocht je dat nog niet gehoord hebben... deze week heb ik een extra reden die je bij collega's kan gebruiken... om te zeggen, deze week moet Kink echt aanstaan. Vertel ik je zo, eerst de nieuwe Evanescence en Who Will You Follow?

0: is een rijtje plezante namen die de goesting zullen doen stijgen.
1: Komt-ie.
0: Bad Nerves, The Cure, Florence Road, Franz Ferdinand, Gorillaz, The Haunted Youth, Kasabian, Kingfisher, The Last Dinner Party, Moby, Mama the Sons, Pixies, The Prodigy, Rise Against, Royal Otis, The Vaccines, Tom Smith, 21 Pilots, The Warning, The War on Drugs, Wolf Alice, DXX en Yard Act.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Oh, ze staan allemaal 2 tot en met 5 juli bij onze zuiderburen op Rock Werchter. Dus dat zal een te gek weekend worden. En nu hoor ik je denken, Stefan, daar wil ik bij zijn. Hoe zorg ik ervoor dat ik niets mis? Nou, dan zeg ik, vang de geit. En niet zomaar een geit, hè? Nee, we hebben bij Kink namelijk een heel bijzonder exemplaar. Dat is de Kink prijzengeit. Die kan je de hele dag door ineens horen mekkeren. Is dat nou het geval? Dan begint de jacht. Via de Kink-app stuur je dan een berichtje dat je hem gehoord hebt. En dan is het te hopen... te hopen dat die geit jouw kant op komt lopen. En dat je dan heel voorzichtig 2 tickets voor het hele weekend Rock Werchter uit zijn bek kan halen. En ik ga je gewoon een klein geheimtje vertellen. Hij komt namelijk net na 4:30 hier langs. Heb ik me laten vertellen. Dus wil je naar Rock Werchter en ik kan geen goede reden verzinnen waarom dat niet zou willen? Hou dan je oren gespitst en de geitenjachtinstincten op het hoogste niveau.

0: Kink.
1: Van 2 tot en met 5 juli
2: gaat het weer gebeuren. Dit keer met
1: The Cure,
2: 21 Pilots,
1: Gorillaz,
2: The Warning,
1: Tom Smith,
2: The Last Dinner Party,
1: Franz Ferdinand,
2: The War on Drugs,
1: Prodigy,
2: Neuron, David Byrne,
0: ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Rock Werchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het festival.

0: achter.be.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Dag liefie, mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is op de Brabantse vliegbasis Schilzerijen. De toegangspoort is daar dicht en het terrein is deels ontruimd en er lopen agenten met kogelwerende vesten. Zou een dreigende situatie zijn. De zieken aan boord van een Nederlandse cruiseschip worden misschien opgevangen op de Caribische eilanden, melden media daar. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar de passagiers mogen niet van boord. En het verdacht pakketje op het treinstation Brussel-Zuid was loos alarm. Blijkt onschuldig, maar het treinverkeer heeft flink wat vertraging opgelopen, zoals de Eurostar-treinen van en naar Amsterdam. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond vallen nog enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het maximaal 15 graden.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
12: De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofdvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velpen bedoel je een kwartier langer over. A27, Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 6 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Het was een beetje vreemd hoe dat vorig jaar ging. Toen was hij ineens headliner. Youngblood, Suburban Requiem. Dat had te maken met Keen, die zou komen. Maar die kon toen uiteindelijk niet. Toen werd Youngblood ingevlogen. Toen zou Sam Fender nog headliner, maar die was toen ook ziek. Dus toen is Youngblood op dat slot gekomen. Toen kwam Nothing But Thieves nog ergens. Nou, mijn punt is, op het moment dat jij nog even op het laatste moment Youngblood kan bellen en Nothing But Thieves kan bellen en kan zeggen, hey, we hebben een probleem, wil jij op ons festival komen staan? Dan ben je in een heel groot festival als je ja zegt.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: En dat bewijst de line-up van dit jaar nog maar weer eens extra.
2: Mike Koeger, goeiedag.
0: Hey Mike, jouw telefoonbatterij is bijna leeg.
2: Ja, hij was nog 3%, dus ik ben snel naar binnen gerend.
0: Ja, dus het kan zomaar zijn dat in dit gesprek ineens wegvalt.
2: Nee, zeker niet. Hij hangt aan de oplader.
0: Oh, oké, nee, dan heeft dat grapje ook geen zin om nu te doen alsof ik wegval.
2: Nee hoor.
0: Hey, jij hebt wel iets gehoord.
2: Ja, ik heb de Gijs gehoord.
0: En jij wil heel graag naar Rock Werchter.
2: Ja, dat zou heel top zijn.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Mike?
2: Ja?
0: Als ik jou was, zou ik 2 tot en met 5 juli gaan blokkeren in je agenda. Want jij bent de

Echter, Frans Ferdinand, Take Me Out. De hele week maak je kans op weekendtickets voor dat festival in België. Vivian, die zit er bovenop. Die zegt meteen via de Kingcap: wanneer is de volgende kans op de prijzigheid? Wanneer is de volgende kans op kaarten? Dat is niet helemaal hoe het werkt, hè, Vivian? Nee, hij kan gewoon ieder moment voorbij mekkeren. Maar omdat jij het bent, als je belooft het tussen ons te houden, wil ik het best zeggen. Morgenochtend, tussen 8:30 en 9:00. En jij hebt het niet van mij, hè? Ik ontken alles. Maar morgenochtend tussen 8:30 en 9:00, kans op kaarten voor Rock Werchter. Dit is Kink met The Vices en Never Had To Know.

nieuwe van Violet Grohl heet 595. Je hoort hem op Kink. Ze zijn terug. The Shiny Hunters. En dit keer zijn studenten de lul. Wie de Shiny Hunters ook weer zijn en waarom je als student even extra moet opletten, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Net als de Cooks.

0: En ook Ozzy Osbourne zometeen.
1: Kink. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. 2 Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hanta-virus. Verder zijn 2 bemanningsleden ziek, onder wie 1 uit Nederland. En in Den Haag zijn 2 zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knobbert Hofvliet een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging.
16: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
17: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
18: Zout is de enige steen waarvan het sociaal acceptabel is om hem te eten.
9: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de nieuwe van The Pretty Reckless. Eerst Ozzy Osbourne en No More Tears.

Het ligt aan die titel, waardoor ik altijd aan twee broers uit Schotland moet denken bij deze van de nieuwe van The Pretty Reckless. Die heet namelijk When I Wake Up. When I Wake Up. Precies. Hey, hoorde hem op Kink. Zometeen hoor je ook Bruce Springsteen. Eerst The Cooks. Dit is Naïef.

0: in the Dark, Bruce Springsteen. Wellicht ben je bekend met de term FOMO, Fear of Missing Out. Maar ken je ook de term PAMO, Pain After Missing Out?
1: Kink, traumaverwerking.
0: Of in goed Nederlands een muzikaal trauma. Dus kans dat je daar last van hebt. Mocht je niet weten wat het is, ik heb een klein voorbeeldje voor je. Een medekinker Lars, die sprak ik afgelopen donderdag. Die heeft zo'n muzikaal trauma. Hij had namelijk tickets voor AC/DC. Maar hij belandde toen in de ziektewet vanwege een burn-out.
2: Ik heb de kaart aan mijn vriendin gegeven. Die vond ook wel leuk om erheen te gaan. Dus ze hebben wel goed besteed. Maar ik baal natuurlijk als een stekker.
0: Ja, Lars die heeft duidelijk PAMO, Pain After Missing Out. Of dus een muzikaal trauma, hoe je het wil noemen, mag je zelf weten. Maar die pijn die kan gelukkig verzacht worden. Dat hebben we ook geregeld door AC/DC voor Lars te draaien. En herken jij dit gevoel? Heb jij ook zoiets? Omdat jij ook een concert gemist hebt, laat het dan nu weten. Want dan regelen we die pijnstilling ook voor jou. Dus laat maar weten via de Kink app. Dan hoor je zometeen Pearl Jam. Eerst Blauwtsoen en Real Hero.

0: Hoeveel nieuwsbrieven ontvang jij? Zijn dat er helemaal nul? Of ben je net als ik en zit heel je mailbox elke week vol met allemaal nieuwsbrieven in allerlei soorten en maten over festivals en concerten en nieuwe singles, et cetera, et cetera? Kijk, het grootste gedeelte van die dingen is troep. Maar het gaat mij niet overkomen wat medekinker Gert-Jan is gebeurd. Want die heeft echt spijt als haren op zijn hoofd dat hij niet geabonneerd was op alle nieuwsbrieven. Waarom, dat hoor je zo meteen na Vodan Boys. En ook Jimi Hendrix.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Hatsjoe!
6: Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Half zes. Kink. AMP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek op vliegbasis Schilzerijen na een dreiging. Volgens BN De Stem loopt er mogelijk een indringer rond op het terrein, waardoor een deel van de basis is ontruimd. De gegevens van 300 miljoen studenten wereldwijd zijn in handen gekomen van hackers, mogelijk ook Nederlanders. Het is dezelfde groep die Odido te grazen had. De gegevens komen bij een Amerikaans bedrijf vandaan dat software maakt voor het onderwijs. En het Nationaal Monument op de Dam is klaar voor de herdenking vanavond. Pro-Palestijnse activisten hadden het vannacht besmeurd met rode verf en de genocide opgekalkt. Schoonmakers zijn uren bezig geweest om alles te reinigen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond in het binnenland enkele buien. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10 en in de zon 15.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Alfred Everding is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde het hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4. Bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4. Kink.

0: Liedjes van Robert via de Kink App voor Wodan Boys en Barry Hay. Don't be silly.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Concerten missen is niet leuk en daarom plakken wij graag pleisters. Bij wie doen we dat vandaag? Stel jezelf even voor.
2: Gert-Jan Kuiper uit Ommen.
3: Hallo Gert-Jan.
2: Hallo.
0: Heb jij liggen slapen?
2: Ik heb behoorlijk liggen slapen inderdaad, ja.
0: Wanneer kwam je erachter? Was dat nog voordat het concert was? Of was dat na afloop toen je verhalen hoorde van mensen?
2: Nee, na afloop inderdaad. Op de verhalen las op de socials hoe geweldig het laatste concert van NoFX was geweest. Ja,
0: vertel, wat was er gebeurd?
2: Nou ja, ik heb gewoon niet gezien dat het laatste concert in Nederland was. Dus ik heb dus totaal langs mee heen gegaan. Ik had altijd nog wel een keer heen gebeeld, maar ja. En te laat. Dan maar YouTube, hè. Ja.
0: En toen heb je YouTube erbij. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien je telefoon op de grond gegooid hebt. Van, verdomme, weer gemist.
2: Nou, dat valt mee. Maar ja, jammer.
0: Ja, dat snap ik. En dan de YouTube erbij gepakt. Heb je inmiddels dan ook dat je geabonneerd bent op alle nieuwsbrieven en mogelijke manieren om te horen als bands naar Nederland komen?
2: Nee, nog steeds niet. Nee.
0: Dus er bestaat een kans dat er in de toekomst weer een Gert-Jan zit die op social zit te scrollen en die dan denkt, oh, dat heb ik gemist.
2: Dat kan inderdaad wel, ja.
0: Ja.
2: Misschien toch maar wat beter voorbereiden inderdaad.
0: Ik wilde er niet... Ja. Ik wil niet zeggen wat je moet doen, maar misschien is dat handig.
2: Ja, pens in touw, een abonnementje, zoiets. Ja,
0: iets
2: heel goed.
0: In die richting. Ja. Maar goed, NoFX destijds gemist en dus ook nog nooit gezien?
2: Nee, dat niet, nee.
0: Ja, nou ja, dat hopelijk kunnen ze ooit iets met een soort reunie. Ja, het wordt lastig zonder frontman, maar dat ze dan weer deze kant op komen.
2: Ja, ben er bang voor.
0: Ik ook. Ja. En dus ga ik nu wel, om je dan een klein beetje te troosten, NoFX voor je draaien.
2: Ja, super, dankjewel. Pleister op de wonden.
1: Kink. Trauma.

Kijk Bas, zo steunen we elkaar. Want Gert-Jan die heeft NoFX destijds gemist. Omdat hij gewoon echt te laat was. En Bas die zegt, ach, het laatste concert van NoFX in de Melkweg. Het was toch niet al te best. Het werd een soort grote karaokeavond omdat de zanger wat last had van zijn stem. Je hebt eigenlijk niks gemist, Gert-Jan. Zo is het ook. En dan was ook NoFX nog op de radio voor je. Don't Call Me White hoorde je. Heb je nou ook een concert gemist? Om welke reden dan ook? Laat het weten. Stuur een berichtje via de Kink-app. Dan helpen we jou ook. Zometeen hoor je de nieuwe van Foo Fighters. Eerst Bastille en Good Grief. Watch.

my ass. Dit is Kink. Zometeen ga ik even Mick Hummel aan de tand voelen. Eerst Johan, Tammel en Val.

0: ik heb je vals gespeeld?
1: Nee, dat kan helemaal niet. Het is gewoon een kwestie van scherpte en alertheid.
0: Daar sta je heel bekend.
1: Ja, nee, ja. Zeg je lekker wel.
0: Mocht je het gemist hebben, check eventjes de socials van Kink. We hebben een nieuw spelletje gedaan. Het was een leuk spelletje.
1: Een leuk spelletje.
0: En jij was er beter in en jij had deze goed. Johan, Tammel en Val.
1: Ja, synoniemen van songtitels, die kregen we. En dan moest je dan raden wat het echte liedje heette. Ik vind het een heel leuk spelletje. Ik vind dat we dat vaker moeten doen.
0: Oké, okay, nou, zometeen draai jij Poisonous.
1: Poisonous?
0: Ja. Verzin ik nu zelf even zo, hè? Zo even.
1: Ja, maar jij hebt het liedje Poison, dat is het dan niet.
0: Ja, dat is het niet, nee.
1: Toxic?
0: Bijna.
1: Britney Spears?
0: Van Britney Spears, yes. Nou, je hoort het antwoord zo meteen. Ja, en na 6 uur bij Mick Hummel. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid een voetgangersgebied binnen. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilzerijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat 3 pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en er het woord genocide op kalkte. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de 3. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Sta je in de zon, dan 15.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
1: De maandagavond. avond gaat vol energie van start zometeen op de Kink Spitstrook. Suggesties zijn welkom in de Kink App. Met welk liedje wil jij vol energie aan die avond beginnen? Stuur een berichtje en dan hoor je hem zo. En die Poisonous, dat was natuurlijk deze. Toxicity, System of a Down. Kink.

0: sorry hoor, ik moet nog even bijkomen van deze whiplash van een overgang. De volle harde gitaren van System of a Down, Toxicity. En dan opeens een ultiem relaxed vibe van Elephant. Reptile Zoo hoorde je bij Kink in de avondshow. Hallo, met Mick. Ik mag je gezelschap houden.
1: Kink Spitstrook.
0: Vandaag en morgen nog even, dan is alles weer bij het oude. Dan zit Michiel gewoon zelf weer in de ochtend en Jim gewoon weer in de avond. Maar voor nu ben ik het die de spitstrook met je oprijdt. Tracks waar je extra veel energie van krijgt om aan de avond te beginnen. Suggesties kwamen binnen via de Kink app. Ik zie onder andere Raymond die vraagt om... Wij willen graag Villanelle horen met Placebo. Ja, die ga je sowieso nog wel een keer horen bij Kink. Die draaien we graag en vaak. Maar ik zit deze wel... Dit geeft mij in ieder geval zelf ook een dosis energie. En dat is ook fijn. En ik denk jou ook wel. Regie van Freek in de Kink namelijk iets lekkers van The Offspring misschien? Vraagteken. Nou, dat vind ik een uitstekend idee. Why don't you get a job?
1: Kink Spitstrook.

We draaien hem al een tijdje, maar ik vind dit er echt wel eentje in de categorie. Elke keer dat ik hem hoor, dan vind ik hem toch weer een stukje leuker eigenlijk. Leap and Sinking Feeling bij Kink. De avondshow van maandag 4 mei. Wat zit er allemaal in deze avondshow? Nou, sowieso dus 2 minuten stilte. Dat doen we met heel Nederland op de dodenherdenking. Dus ook op Kink zit zometeen 2 minuten stil. Vind ik heel spannend. Want dat is technisch gezien is dat een van de moeilijkste dingen om het op een radiozender stil te laten vallen. Maar als het goed is, gaat dat goed komen. Ook vanavond de Kink Icon Essentials. Green Day is deze week aan de beurt. Een van mijn favoriete Kink Icons. En vanavond dus op zoek naar hun grootste meezinger. En de Daily Drop, dat is ook een te gekke track. Die hoor je rond 7:50. De belangrijkste nieuwe release van de dag. En dat is de nieuwe single van The Beaches. Die is goed. Mocht je hem niet gehoord hebben, 7:50 hoor je hem voor het eerst bij Kink, de Daily Drop van vanavond. En zometeen ook heel fijne muziek van Gorillaz bijvoorbeeld. Je hoort Ist Ist en eerst deze Kink Classic van Aerosmith. Dit is Dream On.

Allegations. Vorige week in de Kink Icon Essentials, The War on Drugs, de hele week in de spotlights. En op de woensdag hebben we de beste songteksten van die band met elkaar gekozen. Het nummer wat daar uitkwam, dat hoor je zo meteen. En ook muziek van Midnight Oil en Live komt eraan.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snieprootjes 10 stuks voor 1,99 en AH

0: 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?

Kink, Alternative Rock Radio met Midnight Oil, Beds Are Burning. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je op deze maandagavond aan het doen bent. Een nieuw knoopje aan het vest van je zoon naaien. Of met natte handen in het sop de afwas doen. Of misschien zit je even achter het laptopje de administratie bij te werken met Kink daarbij aan. Wat je ook aan doen bent op deze maandagavond, wij zorgen voor de muziek met zometeen muziek van Rage Against the Machine. Eerst Queens of the Stone Age. Dit is Make It With You.

de avondshow van Kink. Daar hoorde je vorige week als Daily Drop een nieuw werk van Editors. Die band is weer terug sinds 4 jaar. Toen hadden ze dat album EBM. Nu was er vorige week een nieuwe single, Call It In, als Daily Drop. Enthousiaste reacties in de Kink heb toen al. En deze week ga je hem veel vaker horen bij Kink. Want die nieuwe track van Editors, de voorloper van het nieuwe album wat de band voorloper nog even E8 noemt, wat er dan binnenkort maar uit zou moeten gaan komen. Hij heet dus Call It In en het is deze week de Kink.

0: mijn poppunk had je wel wat sneller van kloppen, hoor. Fall Out Boy en Thanks for the Memories bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor de Kink XL. Call it in, de nieuwste van Editors. En zometeen op Kink hoor je muziek van The Strokes. En ook ZZ Top komt eraan.
1: Kink. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is een aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilderijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien, daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Heart in a Cage van The Strokes. Zo je zometeen naar ZZ Top en Sharp Dressed Man.

agenda. Kink presents The Strokes. The Reality Awaits Europe 2026 Tour. Komt op 11 oktober voor een Kink Presents show naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome. Alle Kink Presents shows op een rijtje, dat kan op kink.nl/presents. En The Strokes hoor je met Heart in a Cage op de maandagavond van Kink. Voor iedereen die behoefte heeft aan even, nou, laten we zeggen, een paar minuten wegdromen op fijne muziek van Radiohead. Dat kan zometeen. Je hoort zometeen een van die fijne dromerige tracks van die band. Eerst een samenwerking, toffe samenwerking. Deze stond al op zijn album. Was gewoon een Sam Fender track waar hij alleen op zong. Rain Me In. Maar hij vond Olivia Dean ook wel cool. Dus hij heeft haar gevraagd van, nou ja, zou jij het leuk vinden om daar een nieuwe versie van te maken? Dan herschrijven we de tekst een beetje, dat er ook een vrouwelijk perspectief in dit liefdesverhaal komt. En ja, zei Olivia, ik heb je album geluisterd en dat was eigenlijk meteen al mijn favoriete track. En zo ontstond deze collab die ik niet zag aankomen. Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Radiohead bij Kink en Paranoid Android.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: De line-up van Rock Werchter is dit jaar echt... daar staan te veel Kink-bands op om op te noemen. Maar toch ga ik er een paar opnoemen. Bad Nerves, The Cure, Florence Rhodes, Frans Ferdinand... Gorillaz, The Haunted Youth, Kasabian, Kingfisher... The Last Dinner Party, Moby, Mumford & Sons... Pixies, The Prodigy, Rise Against... Royal Otis, The Vaccine, Storm Smith... 21 Pilots, The Warning, The War on Drugs... Wolf Alice, The XX, Yard Act... En dan heb ik er dus nog maar een paar gehad. Deze hele week maak je bij Kink kans op combi-tickets voor dat fijne festival. Begin juli in België in Werchter, Rock Werchter. Het is zaak om de prijzigheid te vangen. En wanneer die komt, dat weet je nooit. Maar een preview van hoe die geit precies klinkt, die kun je alvast even luisteren. Weet je waar je op moet letten. Op kink.nl/geit hoor je die preview. En alle informatie vind je trouwens ook op kink.nl en in de Kink-app. Speaking of België, zometeen hoor je de nieuwste single van een van de tofste bands van België, Triggerfinger. Die hebben een nieuwe, hoor je zo. En speaking of tickets winnen, dit was vorige week wat de Kink-prijzigheid in zijn bek had. The Black Keys, Gold on the Ceiling.

0: Nieuwste single van Triggerfinger, Geronimo, hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen...
1: Pop-punk, pop-punk, pop-punk.
0: Ja, zeker. Een fijne dosis pop-punk in de vorm van Sum 41... en ook nieuwe muziek van Honey, I'm Home. Hoor je zo.
2: Kink.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Rock Werchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van Werchter.

Deze kende je denk ik al wel. No Rain van Blind Melon. Heb je ook al wel vaker bij King gehoord. Dat allebei geldt niet voor het nu volgende. Daily Drop. De Daily Drop is elke dag een nieuwe release die je voor het eerst hoort bij King. En deze keer is het er eentje van The Beaches. Half jaar geleden was dat album er, No Hard Feelings. Heb je ook veel van gehoord bij King. Maar nu is er dus een deluxe versie gekomen, waar ook nog een paar nieuwe liedjes die we nog niet gehoord hadden opstonden. Die in eerste instantie de plaat niet haalden, maar die ze nu toch uitbrengen. En eentje daarvan is deze. En ik vind hem eigenlijk wel lekker. Should Have Known Better, zo heet hij. Nieuwste van The Beaches. Als jij feedback hebt, hoe het je laat voelen, of je vindt dat we dit vaker op King moeten draaien, of je het een voldoende of een onvoldoende vindt, jouw feedback is welkom in de King Cap. Stuur een berichtje met jouw reactie op deze track die je misschien voor het eerst hoort. The Beaches. Hun nieuwste is Daily Drop vanavond. Should Have Known Better.

The Beaches and Should Have Known Better. Nieuwe muziek voor het eerst op Kink. De Daily Drop van vanavond. Wat is jouw reactie? Wat is jouw Daily Drop feedback? Stuur het via de Kink. Deze kant op zet ik het zo meteen op een rijtje na U2 en 21 Pilots. Nu Heathens.

Tutu. An American Obituary by King. 21 Pilots daarvoor met Heathens. En daarvoor de Daily Drop van vandaag. Should Have Known Better van The Beaches.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Feedback komt binnen via de Kink App. Wim die stuurt bijvoorbeeld, ja hoor, klinkt goed, fijne track. Agnes zegt, het doet me niet zoveel. Oké, dat mag ook. Frank die zegt, ja, alles dat de beaches maken vind ik helemaal te gek. En Ivo stuurt ook nog een berichtje. Hoi, een heel erg mooi, prachtig, schitterend nummer. Kink XL waardig, Ivo. Nou Ivo, ik geef het door, ik neem het mee. Het zou zomaar kunnen. Zeg nooit nooit. We gaan het daar even over hebben. En volgende week, we hebben net editors uitgekozen tot Kink XL. Maar staat genoteerd. Het is de avondshow van Kink, waar het zometeen om 8 uur uiteraard ook 2 minuten stil gaat zijn vanwege de nationale dodenherdenking. Tot die tijd muziek van Manic Street Preachers en The Last nu. There She Goes.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Het is zojuist 2 minuten stil geweest om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koning en koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen en onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En de Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet een man neergeschoten. Die zou iemand met een pistool hebben bedreigd. Op foto's is te zien dat het wapen op straat ligt. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Dan nog het weer van Weer Online. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden. Kink.

0: Simple Minds, Waterfront en daarvoor Paolo Nutini, Iron Sky. Vincent in de Kingcap die stuurt: dit is eigenlijk de enige plaat die je direct kan draaien na de herdenking. En zo is het.
1: Kink Icon Essentials, Green Day.
0: Elke week in de avondshow een Kink Icon in de spotlight. Een grote Kink-artiest die we mogen vieren. En elke avond in een bepaalde categorie op zoek naar een nummer van die band. Dus bijvoorbeeld op dinsdagavond het meest ondergewaardeerde nummer. Op woensdagavond de mooiste teksten van die band. En op donderdag de ultieme track ever. Maar vanavond is het maandag en gaan we op zoek naar de beste meezinger van Green Day. Welk liedje van Green Day zing je altijd mee? Als ze dat live spelen, maar ook als je het gewoon op je oordoppen hoort of op de radio voorbij hoort komen, of als je de plaat opzet. Wat is de ultieme meezinger van Green Day? Stuur een bericht via de Kink-app. Dan kijk ik even welke er het vaakst binnenkomt. Of welke suggestie ik het leukst vind. En die hoor je dan zo meteen in de Kink Icon Essentials als officieel beste meezinger van Green Day. Dus stuur jouw bericht via de Kink-app deze kant op. Hoor je ondertussen nieuwe muziek van Pom zo meteen. Dat is de Kink Classic van Pulp. Common People.

0: naar de nieuwste van Pom.
1: Pink Icon Essentials. Green Day.
0: Deze week Green Day in de spotlights dus. En vanavond op zoek naar de beste meezingen van die band voor de Kink Icon Essentials. Vincent stuurt via de Kink en mijn vriendin zingt alles mee van Green Day. Oké, dat kunnen ze allemaal doen dus. Raymond komt met Basket Case, beste meezingen van Green Day. Mark die stuurt... De beste meezinger is natuurlijk Canadian Idiot van Weird Al. Nee, wel echt van de Kink Icon zelf. Maar Ed die stuurt American Idiot. Dat vind ik inderdaad een hele goeie. Dus de komende 2 minuten 52 meezingen met de beste meezinger van Green Day, American Idiot.
1: Kink Icon Essentials.

0: on the youth.
1: Wake up.
0: And wake up bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor Green Day en American Idiot. Officieel verkozen tot de beste meezinger van deze Kink Icons. Morgenavond op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van Green Day. Dus begin daar maar alvast even een beetje over na te denken. Draai ik in de tussentijd zo meteen muziek van de Smashing Pumpkins en ook Stone komt eraan.
2: Kink. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

Back of the Reasons, Stone bij Kink. Het is bijna 8:45, de maandagavond. De meeste mensen zullen al lang en breed avond gegeten hebben en ook de afwas al gedaan hebben en zo. Maar het kan zijn dat je heel een late eter bent.

In rond de Middellandse Zee is dat heel normaal, hè? Misschien heb je die cultuur overgenomen. Het kan ook zijn dat je even vergeten bent om te eten. Omdat je druk was met dingen en maandag en zo. En het is nu ook al bijna 9 uur. Dus de supermarkt die gaat ook alweer dicht. Dus iets kopen, dat gaat ook niet meer. Ja, dan wordt het even in de keukenkastjes grabbelen. Of daar nog ergens een blik van het een of ander ligt. Misschien wat je dan nog toevallig in huis had en dat gaan eten. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het vanavond dit wordt. Weezer, Pork and Beans.

Garbage. And I think I'm paranoid by King. Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je hier de Kingstart. En dan is Jim er weer. Ik spreek je morgenavond voor de avondshow weer. En zometeen op King onder andere muziek van The Warning, Cage the Elephant en R.E.M. En ik draai deze nog. De inmiddels oud King XL. Vorige week was het de King XL. De nieuwste single van Muse bij King Alternative Rock Radio. Dit is Cryogen.

0: Nederlander Mick Hummel was erbij.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon. Daar 15 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Kink.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
1: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland... dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd... om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht... en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht, met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. Kink.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Kink.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.
8: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Alternative Rock Radio.
1: Alternative Rock Radio.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zou iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. Kink.

Station van Radiohead. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. Kink.